porenge Papili wanya tike ngui jak porenge Papili wanya tike ngui jak porenge wa